Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Thank you.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan het hebben over een van de eerste ska-songs. Verwant aan de reggae, maar dat is trager en slomer gespeeld. Ska is veel opgewekter en is afkomstig van Jamaica. Daar woonde ook Desmond Dekker. Samen met producer Leslie Kong schreef hij een nummer over Gods uitverkoren volk. Dat waren de Israëli's die afstamden van Jacob, dienaar van God. Desmond Dekker gebruikte die Israelites om de context van zijn strijdlied te duiden. Dan zong hij met een sterk Jamaicaans accent "Get up in the morning, slaving for bread, sir." Maar de luisteraar verstond dit vaak als "Get up in the morning, baked beans for breakfast." Wat uiteraard niet klopte in deze context. Dat soort humoristisch verkeerd begrepen teksten maakte de song pas echt populair. Nog eentje dan, "O me Israelites," werd vaak verstaan als "O me ears are alight," "O mijn oren staan in vuur en vlam." In het Beatles nummer Obladi Oblada komt de strofe voor "Desmond has a barrow in the marketplace." Voor die Desmond zou Desmond Dekker model hebben gestaan. Maar er is nog meer Beatles nieuws. Toen John Lennon werkte aan zijn album Sometime in New York City, demonstreerde hij aan de sessiemuzikanten hoe ze reggae correct moesten spelen. Hij gebruikte daarvoor de baslijn van The Israelites. Er waren heel wat opvolgers voor Desmond Dekker. Daarbij denken we aan de populaire Madness, maar ook aan de punkband The Clash. Zij waren fans van het nummer. Met zijn begeleidingsgroep The Aces werd het in 1969 een wereldhit. Hier komt The Israelites.

0: With Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: experts neem je mee van plan tot boarding met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iderendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus kavert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerpse dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Van 5 tot en met 9 augustus kleurt Antwerpen opnieuw in alle tinten van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. 5 dagen lang geniet je van concerten, performances en tal van evenementen verspreid over de stad. Hoogtepunt is de grote Pride Parade op zaterdag, gevolgd door het Love United Festival aan de Schelde met DJ's en live acts. Daarnaast is er ook een familiedag en een uitgebreid programma rond cultuur en ontmoeting. Antwerp Pride staat voor inclusie, feest en verbondenheid.

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSound, jouw feest begint bij ons.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccara. Tickets, witte-paard.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: En zo swingen we lekker richting Antwerps terras. We zijn niet meteen van plan om er een dansvloer aan te leggen. We hebben wel een paar stoelen staan en een tafel, dus we kunnen eraan beginnen. Hele goedemorgen, welkom op het Antwerps terras. Tot 12 uur hier bij Express. Weer veel muziek, maar ook een aantal babbels. We gaan het hebben over de Maria-processie in Antwerpen. Op vrijdag 14 augustus, volgende week dus. En er is een gesprek met Mirjam de Keizer daarover. Verder gaan we het ook hebben over Oeverlast. Dat is een festival naar aanleiding van 2 jaar buurtbistro Tanker op Linkeroever. En we besteden aandacht aan het overlijden van Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. Gisteren werd bekend dat ze overleden is op 79-jarige leeftijd. En de jarigen die zitten er ook weer in natuurlijk. Dat alles en nog veel meer tot 12 uur op het Antwerps terras. Welkom.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

misschien hadden we toch maar een dansvloer moeten aanleggen. Hè? Dan hadden we mee kunnen bewegen op de muziek van Sam en Dave, hun Soulman. Wie is er jarig vandaag? Wel, DJ Charlotte de Witte, die viert haar 34ste verjaardag. Zanger Salim Segers, bekend van Verlaat Me Nooit, wordt er 78. En Axel Merks, zeg maar meneer Kopecky, die viert vandaag zijn 54ste verjaardag. En deze sympathieke kerel, die mag er ook een jaartje bij tellen. Jelle Kleimans, 41.

Het is nog maar zaterdagochtend en het feestje mag al beginnen wat Pink betreft. Get the party started. Ik heb hier nog een jarige, iemand die de mensen die al wel eens naar de Night of the Proms gaan, zeker gaan kennen. 2 jaar geleden was ze er al bij, samen met Dave Stewart. Vorig jaar kwam ze een kort optreden geven. En nu, de volgende Night of the Proms, staat ze opnieuw op het podium. We vieren vandaag de 45ste verjaardag van Vanessa Amorosi. MUZIEK

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Ze scoorden vooral in de 60s, maar eind de jaren 80 kwamen ze ook nog eens de hitparades binnen met deze Loco in Acapulco. Het waren de Four Tops. Er zijn nogal wat sportieve mensen jarig vandaag. Nigel Mansell, voormalig Formule 1-piloot, die wordt er ondertussen al 73. Roger Federer is ook jarig vandaag, wordt er 45. En voetbaltrainer Louis van Gaal mag er een jaartje bij tellen. Bijzondere verjaardag, hij wordt er vandaag 75. En dat is één jaar ouder dan de Willy. Ja, Willy Sommers, die is morgen jarig, wordt er morgen 74.

0: hele zomer meezing plezier met Willy Sommers. Laat de zon in je hart en morgen zit hij in ons hart, want dan wordt hij er 74. Zometeen, Oeverlast, dat is een festival naar aanleiding van 2 jaar buurtbistro Tanker op Linkeroever. Michel van Rauwra heeft de organisator daarvan uitgenodigd aan onze tafel hier op het Antwerpsterras.
1: Dit is Express, goedemorgen!

0: Vandaag is er de Antwerpse dag in Wijnegem met allemaal Antwerpse muziek. Maar volgend weekend is er een heel ander festival, Oeverlast op Linkeroever. En daarom zit ik bij Timmy van Tanker. Timmy, vertel eens, wat is Oeverlast?
1: Wel, Oeverlast is een festival dat wij uit de grond stampen. Een beetje een viering van ons 2 jaar bestaan. Onze verjaardag die we willen vieren. En dat doen we dit jaar uitgebreid met een heel festival weekend.
0: Het is de tweede editie, geloof ik.
1: Tweede editie, dat klopt. Vorig jaar hebben we onze eerste editie gehad. En hebben we het op 1 dagje gehouden. Om deze 2 jaar te vieren, dachten we, maken er een heel weekend van. Om het een beetje te verspreiden. En ook een beetje verschillende items te kunnen aanbieden aan de mensen.
0: En wat zijn dan die items?
1: We beginnen op vrijdagavond met een à la carte diner. Onze standaard vrijdagavond die we altijd hebben. Die muzikaal begeleid zal worden door Marulo Music. Dat is de akoestische begeleiding. Gitaar en zang.
0: En is dat dan klassieke gitaar of wat is dat dan?
1: Dat zal een beetje Spaans getint zijn. Het zijn 2 Spanjaarden die komen spelen. Veel Zuiderse sferen.
0: Staat heel dat festival trouwens in het teken van mediterraanse muziek?
1: Niet, zeker niet. We proberen toch een zeer gevarieerd aanbod te brengen. Ook proberen we voornamelijk mensen te betrekken die ook wel eens bij ons op bezoek komen, die hier wel eens komen eten. Net zoals we dat met de producten uit onze keuken doen, gaan we ook op zoek naar bands of artiesten uit de buurt. Het zit meer zo wat onder die noemer dan dat we specifiek een stijl of een genre kiezen.
0: Wel, maar ik ben toch nog wel wat benieuwd wie er dan toch komt en welke genres. Maar dat is voor zo meteen.

0: nog steeds bij Timmy van Tanker. Ja, we hebben het over het festival Overlast. We hebben al die Spaanse muziek. Je zei, het zijn ook nog wat andere genres in groepen. Welke dan?
1: Dat klopt. Dus op vrijdagavond houden we het nog een beetje rustig met de akoestische begeleiding. Zaterdag gaan we dan een beetje meer in crescendo. Smiddags hebben we, omdat het ook moederdag is, zaterdag de 15e, een lunchmenu. Na dat lunchmenu zal Studio Riverside een middag vullen. Zij hebben een soort van open stage die zij vullen. Ze gaan enkele artiesten die onder hun vleugels vliegen of varen naar hier sturen. En die brengen van poëzie tot rap tot hip-hop. Het is voor ons ook een beetje een verrassing. En naar de avondservice toe zullen we een DJ zetten die wederom enkele leuke platen opzet. Dan hebben we nog een verrassingsband die het voorprogramma voor Colonel Jafar brengt. Colonel Jafar is een band die een soort psychedelic ETO jazz brengt. Dus heel speciale, hele meezwepende of opzwepende zwoele muziek. En uiteraard hoort er dan op zaterdagavond toch nog wel een klein feestje bij. Dus DJ 3,14, die zal de avond afsluiten.
0: Mr. P.
1: Mr. P, die gaat hier inderdaad nog wat leuke, fijne muziekjes draaien. Hè.
0: Ik zie binnen hier nog een oude DJ zit staan met pick-ups, met vinylplaten.
1: We proberen die ook zoveel mogelijk te gebruiken. Helaas is het heel moeilijk tegenwoordig om DJ's te vinden die enkel nog vinyl draaien. De digitale wereld is, heeft dat allemaal wat overgenomen. Maar ja, graag en zoveel mogelijk proberen wij nog onze vinylspelers het werk te laten doen.
0: Tijdens Overlast kunnen de mensen hier ook de hele tijd iets eten?
1: Zeker. Op zondag pakken we uit met een open fire diner. Wie ons een beetje kent, weet dat wij ze graag een vuurtje aansteken. Dus in plaats van een gewone standaard barbecue zal je op zondag een hele chicken roast kunnen genieten. Geen standaard barbecue met buffet, maar wel een driegangen diner. Gekookt op open fire, op de braai, op de kamado en alles rond de kip.
0: Overlast in het weekend van moederdag, 14, 15, 16 augustus. Waar gaat het precies door?
1: Wel, het gaat door uiteraard op ons eigen terrein, hier op Linkeroever op Sint-Anneke, de plage.
0: En de inkom is volledig gratis.

0: Volgende week hier op het Antwerps terras extra aandacht voor Elvis Presley, want volgend weekend zal het 49 jaar geleden zijn dat hij overleed. En dit was zijn voorlaatste single bij Leven en Welzijn. Je hoorde nog eens Moody Blue.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Angel of Harlem van U2, en die draaien we niet zomaar. Nee hoor, ze hebben wat te vieren, die van U2. Want Dave Evans, beter bekend als The Edge, wordt vandaag 65. Vandaar nog eens deze Angel of Harlem. Een opmerkelijk overlijden dat eergisteren bekend raakte. Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire, is op 79-jarige leeftijd overleden. Het was een afscheidsviering donderdag en toen is pas bekend geworden dat ze overleden was op 31 juli. De zangeres werd in 1969 gevraagd bij de Haagse popgroep. En met die band scoorde ze een hele reeks hits zoals Memories, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Seasons en natuurlijk Weekend, dat in november 1979 ook bij ons de top van de hitparade haalde. Maar Journey Kaagman was veel meer. Ze was samen met haar man en bassist van de band, Bert Ruiter, iemand die opkwam voor muziek van eigen bodem en de rechten van muzikanten en artiesten in Nederland. Ze werd voorzitter van BV Pop en Stichting Konamus, die ervoor zorgen dat muzikanten een statuut kregen en van hun muziek konden leven. Daar heeft ze een heel belangrijke rol in gespeeld. Nu, ik heb haar zelf mogen ontmoeten en met haar samenwerken toen ik in 1994 gevraagd werd om als enige Belg programma's met muziek van bij ons te maken voor Radio Noordzee Nationaal in Nederland, waar ze toen PR-manager was. Vandaag nemen we hier op Express afscheid van Journey Kaagman op 31 juli, overleden op 79-jarige leeftijd.

De twee grootste hits van Earth and Fire met Journey Kaagman in de hoofdrol. Je hoorde Weekend en Memories. Weekend, ja, het is vandaag zaterdag 8 augustus. Als je regelmatig naar Express luistert, dan heb je ongetwijfeld gehoord dat er vandaag een Antwerpse dag wordt georganiseerd. In Zomergem, in Weinigem is dat. Het wordt georganiseerd door onze medewerker Glenn Pellis. Er staan heel wat artiesten op het programma, waaronder de Pikke Dieven, zijn groepje. Lucaals, die komt ook langs. En de mannen van

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: song die helemaal past bij het weer van de laatste dagen. Hè? Nee, van de laatste weken. Van de laatste maand, moet ik eigenlijk zeggen. The Rhythm Is Gonna Get You. Zonnige muziek van Gloria Estefan.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

0: Walker.
1: Nancy Sinatra, dochter van Frank natuurlijk. En ze is nog altijd in leven hoor, deze Nancy Sinatra. Ze is er 86 geworden in juni. Iemand die jammer genoeg zijn verjaardag vandaag niet meer kan vieren en dat al heel lang is Louis Neefs, overleden op 25 december, kerstdag 1980, dat weten we allemaal. Maar geboren op 8 augustus 1937. Hij zou er vandaag dus 89 geworden zijn.

uit het disco-tijdperk Put a Little Love on Me van Delegation. We hoorden net ook nog Louis Neefs, geboren op 8 augustus 1937. En dat is dezelfde dag dat Dustin Hoffman geboren is. Dustin Hoffman kennen we onder meer als geweldig acteur uit Rain Man en The Graduate en uit Tootsie natuurlijk. Dustin Hoffman wordt er vandaag dus 89. En ter gelegenheid daarvan halen wij het mooie thema uit Tootsie nog eens boven. Dit is Stephen Bishop en It Might Be You.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

plaat die gewoon bij de zomer hoort, hè. Dolce Vita, Ryan Paris hier bij Express. Volgende vrijdag, 14 augustus, is er weer een Maria-processie in Antwerpen. Mirjam de Keizer, dat is onze volgende gasten hier op het Antwerpsterras. Zij komt tegen Michel van der Auwera zometeen alles vertellen over die processie. En ze heeft ook nog wel wat nieuws bij. Maar voor het zover is, de jongste jarige van vandaag, Shawn Mendes, die viert op deze 8 augustus zijn 28e verjaardag.

0: Volgende vrijdag 14 augustus gaat de Maria-processie weer uit in Antwerpen. De vooravond van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart. En dan zit ik bij Mirjam de Keizer, een beetje de stuwende kracht achter die processie. Hoe lang gaat die trouwens al uit in Antwerpen?
1: De processie is van 1362 iets, van in de 14e eeuw in ieder geval. Het is dan een hele, hele oude traditie die bijna ononderbroken is doorgegaan tot in ongeveer 68. Dan is dat een paar jaar gestopt. In 2017 terug opgenomen. Een paar jaar in de kathedraal gebeurd. Maar dan kwam COVID en dan viel alles weer stil. En dan sinds 2023 terug eerst in het klein. Dus een klein toertje rond de kathedraal. En dan elk jaar groter en groter geworden. Dus nu doen we een tour naar de Grote Markt en de Groenplaats. En dan terug.
0: Hoe belangrijk is dat voor een stad als Antwerpen? Toch wel de Maria-stad?
1: De Maria-omgang is altijd een heel groot feest geweest. In het KMSKA staat een heel groot schilderij, hangt een heel groot schilderij van Rubens nog, waarin de omgang afgebeeld is. En dan ging de reus Antigone nog mee en er was een waterspuwende dolfijn en alle notabelen en alle verenigingen. Dus dat was altijd een reuze groot feest. En eigenlijk is het een beetje de bedoeling van ons om dat feest terug te geven aan Antwerpen. Maria is zo de moeder, de beschermvrouw van Antwerpen, altijd geweest. En we willen haar teruggeven aan Antwerpen. En daarom komen we met haar beeld buiten.
0: Vind jij Maria ook zo heel belangrijk als figuur?
1: Ja, Maria is voor mij zo de moeder, de warme kracht die verwijst naar God, die verwijst naar haar zoon, maar die als vrouw, als moeder zo toch nog een beetje dichterbij staat. Zo.
0: Voor dat beeld te dragen, want dat weegt wel wat, zijn er dragers? Daar gaan we het zo meteen over hebben. MUZIEK

0: Ik zit nog steeds bij Mirjam de Keijzer over de Maria-processie op vrijdag 14 augustus. We hadden het er net al gezegd, er zijn dragers. Ik kan aannemen dat je hier wel wat nodig hebt.
1: We hebben per groep 8 dragers nodig. Want we hebben het beeld eigenlijk nog nooit kunnen wegen, eens als het goed en wel opgetuigd is. Maar het is echt wel zwaar. Dus met 8 man kan je eigenlijk niet veel meer dan 100 stappen zetten met dat beeld. Want dat is echt serieus. En dus dan worden ze afgewisseld. Normaal is het iets van een 12 stoppen, dus je hebt eigenlijk heel veel dragers nodig.
0: En vind je makkelijk zo'n drager?
1: Wel, al langer hoe gemakkelijker eigenlijk. Wij hebben hele toffe ploegen van de dokwerkers van Antwerpen, die niet alleen van Antwerpen, maar ook nu van Zeebrugge komen. We hebben een hele flinke groep van de jeugdbeweging Camino. We hebben een hele hoop dragers uit Sint-Jacob. We hebben mensen van onze kapel, van de Venerabelkapel. Een groep van ongeveer 100 man. Elk jaar wisselt dat zo een beetje. Het is ook een hele eer. Ik heb het zelf ook al een paar keren gedaan en ja, het is eigenlijk wel een heel fijn gevoel.
0: De Maria-processie, die wil je ook laten erkennen als immaterieel erfgoed.
1: Ja, als immaterieel erfgoed, dus als een levende gewoonte. Het gaat niet om het beeld of het gaat niet om de kapel, het gaat om de processie. Dus een levende traditie van iets dat al lang bestaat, dat nu leeft en dat toekomst heeft. Dat is eigenlijk een beetje de definitie van wat immaterieel erfgoed is. En we gaan dus dit jaar die aanvraag in gang steken. En de eerste stap is dat je moet bewijzen dat je gedragen wordt door een gemeenschap. Dus we gaan die rondvraag, die is eigenlijk nu al bezig bij de verenigingen en bij de toeschouwers en zo gaan we die doen op dus de processie zelf, of in de mis nadien.
0: Belangrijk om te onthouden, de processie is de dag voor Moederdag.
1: Ja.
0: Vrijdag 14 augustus om 18 uur. Ik kan aannemen dat het ook helemaal gratis is.
1: Het is helemaal gratis. Wat anders is dan vorig jaar, is er kan niet in de kathedraal gewacht worden, want de kathedraal gaat toe vanaf 4 uur. Dus iedereen moet buiten op de handschoenmarkt wachten. En wie dan na het vertrek van de processie toch nog liever wilt rusten in de kathedraal, kan dat doen eens de processie weg is.
0: Hoeveel volk verwacht je?
1: Oh, vorig jaar was heel veel volk. En het is fantastisch om te zien hoe iedereen stilvalt en naar boven kijkt. En als dat beeld passeert, dat is echt magisch eigenlijk.

gedaan met spelen voor Johnny. Hij mag naar huis. De Fine Young Cannibals waren dat. We hadden daar straks al Shawn Mendes, die 28 jaar wordt vandaag. Wel, gisteren was een Vlaamse zanger jarig. Een Vlaamse zanger en presentator, moet ik eigenlijk zeggen. Die mogelijk wel eens de zomerhit van 2026 zou kunnen scoren. Het gaat over Aaron Blommaert. Die werd er gisteren 24.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
2: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Een en al gezelligheid op het Antwerps terras van Express. The Average White Band was dat. Ja, we zitten hier ondertussen nog maar met twee. Michel van der Aura en ik. Michel is ondertussen al druk bezig met het contacteren van gasten voor volgende week. Want dan is er tussen 10 en 12 uiteraard ook weer een Antwerps terras op Express.

Heerlijk sfeertje, hè? Alane was dat nog eens van Wes. Ik heb trouwens nog één jarige in dit Antwerps terras. Iemand die een bijzondere verjaardag viert. Een Nederlandse bassist. De bassist van Golden Earring, meer bepaald. Renus Gerritsen, die wordt er morgen 80.

Buddy Joe van de Golden Earring, hun bassist Rinus Gerritsen, die viert feest morgen, die wordt er dus 80. Ondertussen zit Pat van Loon hier al klaar om ons 2 uur lang mee naar de jaren 80 te nemen, zo meteen tussen 12 en 2. Dan is er de Express Jukebox en de 80's die staan wereldcentraal tussen 6 en 8 hier bij de Radio van Stad. Wij maken een afspraak voor volgende week, als u daar zin in hebt. Volgende zaterdag een nieuw Antwerps terras tussen 10 en 12. Tot dan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Hopelijk zorgt The Power of Love er ook vanmiddag voor dat u weer bij ons blijft hangen tussen dit en twee uur. Want we zijn weer in de jaren 80 aanbeland. Net zoals je dat elke zaterdag en zondag van ons gewend bent tussen 12 en 2 tijdens de maand augustus. Huey Lewis en de News die beten de spits af. En dit zijn de Eurythmics. Welkom bij Express.

Jump, geweldige plaat van Van Halen. Daarvoor de Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox. Dave die komt nog geregeld naar buiten met die geweldige hits die hij schreef voor het duo. Maar van Annie Lennox horen we al jaren niks meer. Love is a Stranger hoorde je zo net.

0: Send Me an Angel van Real Life stond in de hitparade in 1989. En dit was een legendarisch icoon uit de jaren 80. Mark King met zijn Level 42. It's over. Het is nog lang niet over, want wij blijven nog bij je tot 2 uur vanmiddag.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Natuurlijk brachten de jaren 80 geweldig grote hits voort, zoals deze dance classic van Sheila E. Je hoorde A Love Bizarre. En nu we toch aan het dansen zijn, dit zijn Kool & The Gang en Let's Go Dancing.

Persoonlijk liep ik er niet warm van deze Walk Like an Egyptian, maar het was wel een grote hit natuurlijk voor de Bangles. Begin de jaren 80 was er ook de belpop. Denk maar aan groepen als Nachttoen Nebel, Scooter, De Kreuners, De Bed en natuurlijk ook 1000 Ohm. Ik laat met plezier nog een keertje deze op je los.

0: Heartache van Pepsi en Shirley en daarvoor die uitstekende belpop classic van 1000 Ohm. Leuk om nog een keer terug te horen, die AGNES.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

En ook aan sfeerplaten destijds geen gebrek, getuige daarvan Life is Life van Opus. Zaterdagmiddag, als je nog aan tafel zit, dit is de radio van stad, eet smakelijk. En ook al is de grote vakantie al over de helft heen, het einde is nog lang niet in zicht. Daarom nog een keer deze van Madonna.

Ze is er helaas al een tijdje niet meer, maar wat had de dame een prachtige stem. Dit blijft mijn all-time favorite classic van Whitney Houston, The Greatest Love of All. 1 uur komt zo stilaan in zicht.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

toen we 1000 omdraaiden en AGNES. Dit was zo'n andere Belpop classic van aan het begin van de jaren 80. You van Scooter. Even over enen, deel 2 is dit van het zaterdagmiddagblok. De jaren 80 muziek vormt nu eenmaal een rode draad doorheen onze programmatie, zeker op weekavonden, maar tijdens de maanden juli en augustus doen we daar nog een schepje bovenop op zaterdag en zondagmiddag telkens tussen 12 en 2. Welkom opnieuw bij Express. Dit zijn de Four Tops en Loco in Acapulco.

Nou, ook weer zo'n vergeten nummer. Vandaar dat wij hem heel graag opnieuw onder de aandacht brachten. U herkende zonder twijfel die typische synthesizer popsound van Vince Clarke, die hij eerder ook al bij Depeche Mode en Yazoo tentoonspreidde. Erasure en Oh L'Amour. En dit zijn de Proclaimers, Letter from America.

0: De radio van Stad dagelijks te beluisteren via FM 105.4, via DAB+. En je kan ons ook streamen natuurlijk via onze website of via een van de radio-apps. Save a Prayer van Duran Duran. Zometeen is er Tenita Tikaram.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Je haalt er mogelijk al jaren je hamburgers, maar The Quick was ook een Britse popformatie die in 1982 in de hitparade stond met The Rhythm of the Jungle.
1: Dit is Express!

En zo liep het helaas ook af. I would die for you, Prince, de grootmeester. Hij stierf ruim 9 jaar geleden. Daarvoor een zootje ongeregeld dat zich Madness noemde. Een van hun eerste hits was destijds Baggy Trousers. Deze man is nog steeds ontzettend populair en de fundamenten voor dat succes die legde hij ook al in de jaren 80. Ik heb het over Bryan Adams. Hier is hij met Somebody.

0: Wij graaiden tweemaal uit de hitparade van 1984 met Somebody van Bryan Adams. En benieuwd of u deze nog kende, History van Mai Tai.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

De Masonettes was een Britse popband die amper 2 jaar bestond tussen 1902 en 1984. En het enige dat ze ons nalieten was hun debuutsingle, die nochtans toen heel veelbelovend klonk. Maar er kwam helaas nooit een noemenswaardige opvolger voor Heartache Avenue. Nog tot 2 uur, de grootste hits uit de jaren 80. En morgen doet Ronald Meivis dat nog een keer over, eveneens tussen 12 en 2.

Precious Little Diamond van Fox the Fox. En dit was best wel een opmerkelijke plaat. En al zeker voor die periode. Grote hit uit 86 voor Meccano, Hijo de la Luna. Tijd nu voor Talking Heads.

In zowat elk programma of overzicht van de jaren 80 komen we ze tegen. En dat is niet meer dan normaal natuurlijk. David Byrne en Talking Heads. We opteerden vanmiddag voor Road to Nowhere. Wij begeven ons naar de uitgang. Morgen dus nog meer muziek uit de jaren 80. Vanaf 12 uur hier bij Express met Ronald Meivis. Fijn weekend, dank voor het luisteren. Ik ben er zaterdag heel graag weer. Ik hoop van u hetzelfde. Tot dan.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe Van Dam.
1: Ze hadden al 5 LP's uitgebracht en hits gehad met Dreamer van het album Crime of the Century in 1974 en Give a Little Bit van de LP Even in the Quietest Moments in 1977, toen de Engelse band Supertramp met de 6e plaat Breakfast in America scoorde. Op dit album stonden niet minder dan 4 grote hits: The Logical Song, Goodbye Stranger, Take the Long Way Home en uiteindelijk de titeltrack. Breakfast in America, die zou uitgroeien tot een echte popklassieker. Officieel staat de song op naam van Rick Davies en Roger Hodgson, de 2 belangrijkste bandleden en songschrijvers. Maar het was die laatste die het origineel schreef toen hij nog maar een tiener was en, na de spectaculaire doorbraak van Beatles in de States, luidop droomde van een leven aan de andere kant van de oceaan, onder de Californische zon en onder begeleiding van schaars geklede blondines. Davies was er aanvankelijk niet echt voor te vinden. Hij vond het maar een zwak nummer, vooral textueel gezien dan. Maar de radio's en het publiek oordeelden er gelukkig anders over. De single werd een groot succes en dat gold trouwens ook voor het album, dat wereldwijd zo'n 11 miljoen keer over de toonbank ging. Hodgson zou trouwens zijn droom waarmaken en verhuisde al in 1973 naar de westkust van de Verenigde Staten.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ik vertel u graag het verhaal van de Engelse band The Honeycombs. Ze begonnen als de Sheratons, opgericht door haarkapper Martin Murray en zijn assistente Honey Lantry. Met haar naam werd de groepsnaam gekozen en Honey werd een van de eerste vrouwelijke drummers die ook zong. Later gevolgd door Suzy Quatro, Karen Carpenter en Sheila E. Hun grote doorbraak kwam in 1964 met Have I the Right, geschreven door Ken Howard en Alan Blakely. Producer Joe Meek liet hen auditie doen in zijn appartement, waar eerder al hits als Telstar waren opgenomen. Voor extra kracht stampte de Honeycombs

Komst op de houten vloer en een tamboerijn recht voor de microfoon zorgde voor de finishing touch. Het nummer schoot wereldwijd naar de top, al haalde het in België de hitparade niet. In Nederland stond het wel op nummer 2. De groep hield het niet lang vol en viel in 1967 uiteen. Maar ze blijven voor altijd verbonden aan die ene wereldhit. Hier zijn de Honeycombs met Have I the Right?

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat snel gefixt.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen de Bee Gees wereldwijd scoorden met de soundtrack van Saturday Night Fever, wilden ook andere gevestigde artiesten in die tijd meesurfen op dat succes van disco. Waaronder Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy uit 1978. Iets waarvoor hij van zijn rockfans trouwens enorm veel kritiek kreeg. En niet enkel van hen, want al snel bleek de melodie van het liedje dat Stewart had geschreven in niet geringe mate gepikt te zijn van het nummer Taj Mahal van de Braziliaanse bossa en samba-artiest Jorge Ben Jor. Rod Stewart gaf ook toe dat hij het stukje synthesizer die de rode draad vormt voor zijn versie had gejat van soul-artiest Bobby Womack. Uiteindelijk schonk Rod Stewart de royalties van Do You Think I'm Sexy, dat verscheen op de LP Blondes Have More Fun, aan het kinderfonds van UNICEF. Volgens hem was dat altijd al de bedoeling geweest. Volgens critici was dat echter een poging om zijn gezicht te redden. Het dispuut met die Jorge Ben Jor werd gelukkig in der minne geregeld.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
2: 50%!
1: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
3: Tegel Outlet.
4: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest, perfect.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Anita van Costa Cordalis, 1977, draait om een mysterieuze vrouw met zwarte haren en fonkelende ogen, ergens alleen in Mexico. Duidelijk een beeld dat bleef hangen. Cordalis, geboren in Griekenland, maar doorgebroken in Duitsland, had eerder al succes met schlagers, maar Anita werd zijn grootste hit. Opvallend detail, in het refrein van de song zingen zijn kinderen Angeliki en Lucas mee, wat het nummer voor fans extra vertederend maakte. In Nederland werd het zijn grootste hit met als hoogste positie een nummer 10. Internationaal scoorde Anita nog sterker, met een nummer 1 notering in Zwitserland en top 5 posities in Duitsland en Oostenrijk. Spaanse

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Nina Simone neemt in 1968 twee liedjes op uit de musical Hair en voegt die samen tot een medley, namelijk Ain't Got No en I Got Life. Het samensmelten van twee nummers werkt wonderwel heel erg goed. De songs werden een jaar daarvoor geschreven door James Reddow, Jerome Ragney en Galt McDermott voor de musical Hair, die tot op de dag van vandaag op verschillende plekken in de wereld wordt vertoond, onder andere op Broadway. Waarom zien we zo vaak de negatieve kant van dingen? We tellen onze tegenslagen, maar niet onze overwinningen. Soms lijken we vast te zitten in een sleur, waarin we ons alle dingen voorstellen die mis zouden kunnen gaan en alle dingen waarvan we denken dat ze fout zijn in ons leven. Deze melancholische kijk op het leven wordt perfect weergegeven in de klassieker van Nina Simone. De persoonlijke ervaringen van Simone en die van Afro-Amerikanen door de geschiedenis heen geven een extra betekenis aan dit lied, zoals Ain't Got No Mother, Ain't Got No Culture of Ain't Got No Friends, Ain't Got No Schooling. Maar ondanks dit alles blijft ze benadrukken hoe waardevol het is om een positieve houding aan te nemen ten opzichte van de uitdagingen in het leven. I Got Life is een waar feest. Er zijn altijd redenen om de positieve kant van het leven te kiezen, hoe slecht de dingen ook lijken of hoe moeilijk de weg er naartoe ook lijkt. Nina Simone nam twee versies op van deze song, een jazzy ontspannen versie en een uptempo versie met blazers. Wij luisteren naar de jazzversie waarmee ze in de top 10 stond in België en op nummer 1 in Nederland. Dit is Ain't Got No, I Got Life.
1: I ain't

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Kids Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Vanaf eind juni 1973 staat de Amerikaanse band Redbone op de eerste plaats bij ons met We Were All Wounded at Wounded Knee. De single weet deze positie 5 weken vol te houden en dat is net zo lang als bij onze noorderburen. In Amerika werd deze plaat bijna niet gedraaid en ook niet uitgebracht. En het is wel duidelijk waarom. Amerika wilde niet herinnerd worden aan de slachting die plaatsvond onder indianen van de Lakota. In het dorpje Wounded Knee in het zuidwesten van South Dakota, in het Pine Ridge Indianenreservaat, worden 150 indianen vermoord. Wounded Knee werd onder de Noord-Amerikaanse indianen een symbool voor de eerloosheid van de blanken. In 1973 werd Wounded Knee bezet door leden van de American Indian Movement. Zij riepen er een vrijstaat uit. Na ruim 71 dagen werd de bezetting door de autoriteiten gebroken. 15 indianen werden veroordeeld. Zij protesteerden tegen de sociale en economische achterstand van indianen in Amerika. In het nummer We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone wordt trouwens in scherpe bewoordingen kritiek geleverd op het beleid van de Amerikaanse regering toenertijd. Redbone brak in Nederland trouwens door met Maggie in 1971 en scoorde er maar liefst 9 hits.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het klinkt bijna ongelooflijk, maar I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers was bij ons geen hit. En dat terwijl de broers Craig en Charlie Reid in Amerika tot nummer 3 kwamen. Buiten onze landsgrenzen ging het er heel anders aan toe. In Australië, Nieuw-Zeeland en IJsland schopte de folkpopknijter het tot nummer 1. De meezinger groeide uit tot stadionklassieker en leverde 4 keer platina op in Nieuw-Zeeland, dubbel platina in het Verenigd Koninkrijk en platina in Spanje, Denemarken en Australië. In de States kwam de doorbraak pas later, na de film Benny and Joan. Het leverde de Schotse broertjes daar een gouden plaat op en internationale roem. En ironisch genoeg bracht dit ene nummer hen weer meer op dan al hun andere songs samen. Tja, soms moet je echt 500 miles reizen om een echte wereldhit te scoren.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
6: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
7: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express.
1: Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
4: Radio Express, de radio van stad.
5: Hallo. Hallo.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dit is de Nacht Express. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen. Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.